is met elkaar jullie die dat ze met elkaar dit met het jaar dat nu met elkaar dat ze met elkaar dat niet te zien dat daar ik dat ze met elkaar dat niet zien dat elkaar is ze dat jij het is een zelf is met elkaar dat niet is het alle dat je ziet dat jaar dat ze het medicine dat ze daar waar niet te zien dat I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad, I'm gonna see the bad